0: slecht daarom. Bij nacht en storm, dit is de vrouw en de wurm.
1: Die oude vrouw komt eindelijk bis zum Gürtel.